0: Dit was ook goed, natuurlijk. Onze
1: team.
0: Can you walk a template, please?
1: Go ahead.
0: 840-5603.
1: Hi, copy.